Is goed dat je een opdag nog kan mogen bij, en een opdag nog in deze wend, en een dag nog een knustig baks kom gaat, misschien niet dat doen. Zo voel ik me dat je deze beheer, en dat zit me gaan.